Hier mag toch niet wie die de drak. Nee, dat is het buur, wie gaat geen zwak. Ze kauft zich jeans met flik erbij. Een nieuwe frisie op de stein. Met dikke zolen kauft die schoen.

De hand van tante Aar is nog niet lang hier. Drift hij jong niet aan, maar dan verliert zich duidelijk in die. Hoe een morgen ligt hij alleen in bed. Dat is zo timmerlijk als hij in hem dag klaar heeft. Hans,